U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan je er wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren, met tropische temperaturen tot 34 graden.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

0: elke dag een heerlijke dag Nederland.
1: Dit is VBRO.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan je er wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren, met tropische temperaturen tot 34 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Ook vandaag doet weer mee in de rij van hele warme dagen van de zomer van 26. Maximum temperatuur kan landinwaarts richting de 30 graden gaan. Nog maar eens. Ik ben al lang de tel kwijt hoeveel tropische dagen er al geweest zijn. Terwijl ook aan de kust die temperatuur gemakkelijk naar 7, 28 graden kan oplopen. Dat het zonnig is, dat zal niemand meer verwonderen. Dat in de loop van de dag misschien een beetje bewolking opkomt, ja, dat kan. Maar veel zal dat alleszins allemaal niet voorstellen. Daarbij een zwakke tot matige wind uit de noordoostelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan je er wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren, met tropische temperaturen tot 34 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance met artiesten gekend van de radio. Frank Valentino.
3: Ik mag niet van je houden.
2: Honey D. Axel Lane. En uit Nederland, José Sepp. Vrijdag namiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan, mits reservering op 0468-440276 of info@events.be. Events met dubbel zet.

kort op van die dagen. Weet ik zeker dat het altijd beter wordt op zomerdagen. Laat ik alles los, pa.

0: De zomer van 26. Maximum temperatuur kan landinwaarts richting de 30 graden gaan. Nog maar eens. Ik ben al lang de tel kwijt hoeveel tropische dagen er al geweest zijn. Terwijl ook aan de kust die temperatuur gemakkelijk naar 7, 28 graden kan oplopen. Dat het zonnig is, dat zal niemand meer verwonderen. Dat in de loop van de dag misschien een beetje bewolking opkomt, ja, dat kan. Maar veel zal dat alleszins allemaal niet voorstellen. Daarbij een zwakke tot matige wind uit de noordoostelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoetkomen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel en Standaard en Cercle Brugge kwamen iets verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Zingt ze mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: VBRO. Op z'n zondags met Rudy Meins.

0: Als ik me niet vergis, was dit origineel, het liedje van Jackie James. En werd het meteen de doorbraak in 1990 voor Jo Valli, die toen al veel platen had gemaakt daarvoor. Neem een hart. Een hele goede morgen. Het is weer zondagmorgen en we zitten in studio 5 van waaruit hier in het hartje van Brugge dit programma terug de ether ingaat voor Vlaanderen en de rest van de wereld. Heel fijn dat je erbij bent op deze 9e augustus. In het tweede deel hoor je straks Paul Anderson, die we nog kennen van het bekende duet met Jo Valli, die we zo net draaiden. Zet het licht op groen. Over dit liedje komt hij straks praten. En natuurlijk hebben we ook vandaag weer ons bovenste best gedaan om je te verwennen met liedjes van toen. Maar eerst gaan we smeren, want de broodjes zijn in huis gehaald en de koffie is klaar. En op de broodjes hoort iets lekkers. Ja, boter of Zeeuws meisje.
1: Ons zeeuwen, ons benzunig. Maar we willen wel graag lekker eten. En daarom nemen we altijd Zeeuws meisje. Want Zeeuws meisje smikt zo machtig lekker. En dan, die prijs.
2: Ja, geen cent te veel hoor.
1: Net wat ik zeg. Want ons benzine heet...
3: Zeeuws meisje. Gul van smaak. Zuinig in prijs.
4: Zacht wie bieren, broodjes smeren. Oh, dat was een wonder. Wat een wonder, boven wonder. Dat die bieren smeren konden. Wat ik zeg. Is echt waar, stond erbij en ik keek ernaar.

We gingen even de taalgrens over en vonden daar Carol nog eens terug. Carol maakte in 81 dit liedje en ooit werd daar een versie, een jingleversie voor Radio Contact opgemaakt. Herinner ik me nog vrij goed de Nederlandstalige uitzendingen van toen. Ze zong het ook trouwens in het Nederlands. Dit was Papa Parasol, een leuke herinnering aan de radio van toen. En over die radio van toen gesproken, Radio Veronica, een legende.

0: Nee, meneer Smit, dat is wetenschappelijk.
1: Weg dat geklets! Druk op de gouden popknop en meteen heb je...
2: Radio Veronica!
1: Whoopie. Met de Golf Europa, die toffe transistor van ITT Shaw Blurins. Waar je ook op staat afgestemd, je krijgt pure pop uit die knop. Haal die transistor met de gouden popknop bij je ITT Shaw Blurins radioman.

0: Gewikt pruimen, peren, poepselein.
1: Cyrodelier, j'ai dat bij mij.
0: Hobby was lief, hij werd populair.
1: A cause de problèmes communautaires.
0: Hij kreeg een vriend, Ferdinand Ton.
1: Jean-Ferdinand, mais il est un peu con.
2: Happy, happy, happy, happy.
3: Eh bien, José.

0: de grond toetten, de wetten van het Belgische volk.
1: Zo zwoerde Happy, het was geen mop.
2: Maar Vlaams met flink wat aard erop.
1: Marten zuchtte.
3: Madame, messieurs, la joie a tenu sa décision en suspens.
0: Een farce,
1: een mop,
0: een blague,
1: een grap.

0: Happy Hoplar. Het ging niet zo goed tussen Vlaanderen en Nederland. In de jaren 80, meer bepaald in 86, diverse regeringen zijn er toen ook over gevallen. En er werd zelfs een plaatje over gemaakt over Hapar. Monsieur Hapar, die de burgemeester was van Voeren en weigerde Vlaams te spreken. Wat een tijden. Happy Hapar. Leuk vandaag nog eens terug te horen. En wat gaan we doen? Wel, naar een optreden van Jimmy Frey. Ja, hij komt toen heel vaak in Blankenbergen, in de zomer, maar ook in het najaar.
1: Hotel Majestic in Blankenbergen stelt een uniek showprogramma voor met talrijke vedetten. Zo onder meer op zaterdag 20 oktober om 20 uur. Jimmy Frey en zijn orkest.
2: Er is nog zoveel niet verloren.
1: Zondag 27 oktober vanaf 16 uur tot in de late uurtjes. Vrijgezellen namiddag met de PNC Band. Voorverkoop in Hotel Majestic, Casinoplein 3 te Blankenbergen. Bel 050 41 17 85. Een organisatie van Francis Schaken.
3: Nostalgie op een notenbalk. Dit is Op z'n Zondags.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: De trein naar het
1: met de hoek van de partij, Michael Heaven.

0: eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Ook vandaag doet weer mee in de rij van hele warme dagen van de zomer van 26. Maximum temperatuur kan landinwaarts richting de 30 graden gaan. Nog maar eens. Ik ben al lang de tel kwijt hoeveel tropische dagen er al geweest zijn. Terwijl ook aan de kust die temperatuur gemakkelijk naar 7, 28 graden kan oplopen. Dat het zonnig is, dat zal niemand meer verwonderen. Dat in de loop van de dag misschien een beetje bewolking opkomt, ja, dat kan. Maar veel zal dat alleszins allemaal niet voorstellen. Daarbij een zwakke tot matige wind uit de noordoostelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhoff, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471-8252-62 0498-1071-34 of mail info@vbro.be.
4: Dit is VBRO.
5: VBRO. Op z'n zondags met Rudy Meins.

0: Meneer Boma is natuurlijk in zijn vorig leven Vlaams artiest geweest. En dat doet hij af en toe nog wel eens met zijn gitaar. Gaat hij liedjes zingen bij de mensen. Dit was hem, Marijn de Valk en het Gele Strand in deze zomer 2026. Goedemorgen, welkom in de tweede half uur van het eerste deel van deze Op zo'n Zondags. Waarin we zoals elke zondag teruggrijpen naar de liedjes van toen. En misschien ga je in deze zomertijd wel eens naar het mooie Veren op het eiland Walcheren. Het Veerse meer ligt daar vlak voor je neus, maar ooit was dit een stuk van de Noordzee. Er kwam een afsluiting van het Veerse meer in 1959.
1: Aan strak gespannen trossen vaart door de Zeeuwse wateren een reusachtig betonblok. Het is een phoenixkesson die door 6 sterke sleepboten naar het Veerse gat tussen Walcheren en Noord-Beveland gebracht wordt. Bovenop de kolos, die 62 meter lang, 20 meter breed en 19 meter hoog is, staan mannen van Waterstaat onafgebroken in contact met de kapiteins van de sleepboten. En dat is wel nodig ook, want het water is ruw. Nadat het zware transport in de nacht dicht onder de wal heeft stilgelegen, gaat het de volgende morgen verder naar de plaats van bestemming. Dat is de zuidelijke kop van het toekomstige sluitgat in de afsluitdijk van het Veerse gat. Nog is het water hier zo breed en wijd dat de vissers van Arnhemuiden en andere plaatsen nog vrij in en uit kunnen varen. Maar over een paar jaar zal dat zijn afgelopen. Dan zullen de vakantiegangers hier geen dijkwerkers meer ontmoeten. De taak van de sleepboten is wat dit betreft gedaan. Maar nog 63 grote en kleinere caissons moeten in de komende jaren op hun plaatsen worden gebracht voordat het Veerse gat zal zijn afgesloten.
2: Op zijn zondags. Nostalgie op VBRO.

zingen kon hij als de beste, Mr. Simpatico en Jacques Raymond. Een liedje uit 1964. Elke zondag weer de leukste liedjes uit Vlaanderen en Nederland. Uiteraard afgewisseld met leuke radio- en televisiefragmenten. En nu een natte bende met Flipper.

Weekend 1967. Anneke Soetaert en ciao, adieu, bye bye. We zijn nog niet weg, nee. Want zoals altijd, ook vandaag op deze zondag 9 augustus bestaat ons programma uit twee delen. Straks uiteraard het tweede deel. En nu naar mijn jeugdjaren. Ik moet zeggen, ik heb zowat alle jeugdseries en tekenfilms gezien die er ook maar te zien waren in die tijd. Zowel op de Vlaamse televisie, de Nederlandse televisie of de Franse televisie. En een van mijn favorietjes op de Franse televisie was Le Cirque de Kiri. Ik heb vandaag nog eens de begingeneriek voor je.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoetkomen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel en Standaar en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot -70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
3: VBRO. Op z'n zondags met Rudy Meins.

0: van deze single stond destijds B. Rogers. Het was in die tijd een beetje wennen. Maar het gaat eigenlijk om Roger Bate, die in het Engels ging zingen en dus een Engels klinkende naam had. B. Rogers dus in 82, toen het in het Vlaams niet meer zo goed ging. I feel so good, I feel so fine. Zeer goedemorgen. Ondertussen welkom in deel 2 van deze Op zo'n Zondags. We maken elke zondag een feestje voor allen die ervan houden van de hits van toen, uiteraard uit Vlaanderen en Nederland. Straks muziek van Peggy, van Henk van Montfoort. Joe Harris zie ik ook in onze lijst. Lisbeth List met Kinderen een kwartje. Maar eerst gaan we nog eens naar de radio van toen met Zakkie.
1: Elke dinsdag om 6 uur, elke maandag en elke zaterdag om 12 uur, partytime in Rudy's Club. En dat betekent de nieuwste popmuziek uit Engeland en Amerika. Dat betekent popnieuws, dat betekent de retrospectieve van de sound. Dat betekent ook om de 14 dagen hit in de hits, een overzicht van de Engelse en de Amerikaanse top 20 jaar. Elke maandag, dinsdag en zaterdag geven wij 5 platen gratis aan onze leden, zomaar, jawel! Bovendien hoort u telkens België's top DJ, de Big Boss, Rudy Senior en ook, hoe heet die andere ook alweer? Oh ja, Zakkie.
2: Op zijn zondags. Nostalgie op VB.

Dit was Peggy in 1967 en ik wil met je trouwen. Ze had nogal een rollende R, een beetje denkend aan Mireille Mathieu, wie weet. We gaan naar de jaren 70 en een van die favoriete series, jeugdseries, die we zagen in Tip Top bij Nonkel Bob, was Rogier van der Doest. Een mooie begin, generiek had dit.

0: vind het nog altijd een van zijn mooiste die hij maakte in 1974. Deze bruggeling Joe Harris. Wijlen Joe Harris met Nee Katrientje. En nu naar 1968 en de taxis van Brussel. Dat was nogal een belevenis.
1: Aan het Noordstation in Brussel werd de rijrichting voor taxis omgewisseld.
2: De chauffeurs raakten er het noorden bij kwijt.
3: Ah, wel meneer, luistert, gistermorgen kom ik hier op, hè.
4: Ja.
3: En ik zei met een collega vrij, ik zei, Gaza Zot zeker? Maar hij zei hem, Gaza Zot. En dan zei nu de plek, en daadzakelijk, de plek was gezellig en het was veranderd.
4: U was zot?
3: Ah ja, dat was ik. Die zot was, het is te zeggen. Maar we waren alle twee zot, want we wisten niks meer te doen. De hele dag is dat zo geweest hier.
5: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la.

0: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
1: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Ook vandaag doet weer mee in de rij van hele warme dagen van de zomer van 26. Maximum temperatuur kan landinwaarts richting de 30 graden gaan. Nog maar eens. Ik ben al lang de tel kwijt hoeveel tropische dagen er al geweest zijn. Terwijl ook aan de kust die temperatuur gemakkelijk naar 7, 28 graden kan oplopen. Dat het zonnig is, dat zal niemand meer verwonderen. Dat in de loop van de dag misschien een beetje bewolking opkomt, ja dat kan. Maar veel zal dat alleszins allemaal niet voorstellen. Daarbij een zwakke tot matige wind uit de noordoostelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Van Freek

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: freekvanrooij.com.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be. Dit is VBRO.
3: VBRO.
4: Op z'n zondags met Rudy Meins.

Ze hebben hem allemaal gezongen, de Gentenaars, bij het begin en het einde van de Gentse feesten. Hun volkslied, Klokke Roeland, gezongen door een echte Gentenaar uiteraard, Wilferdi in 1966. Straks Bart Keil met de 1000 terrassen in Rome, maar eerst nog eens naar diezelfde jaren, de jaren 90, met Yvonne Lex, die destijds op de nationale zender een radioprogramma presenteerde. Vooruit, achteruit, zo heette het.

0: Achteruit. Vooruit, achteruit. Een programma met een jonge kijk op retro muziek, gepresenteerd door Yvonne Lex.
1: Dag lieve mensen allemaal.
2: Zondagmorgen op VBRO. Dit is Op z'n Zondags.
3: Stapels bestemmingen biedt me mij aan. Waarheen zal ik nu gaan? Wil ik naar Rio of Mexico?

0: Het was paus Johannes Paulus II die begon in de Nederlandse taal de bedanking te doen voor de bloemen uit Holland of Nederland. De Melody Sisters zongen het al in 1961. Dankjewel voor die bloemen. En nu Paul Anderson met een liedje uit 1993. Zet het licht op groen. Het verhaal bij het lied, Paul?
1: Het was eigenlijk een vertaling van Tell It Like It Is van Don Johnson.
0: Ja.
1: En ik geloof dat origineel van Morrison is, Tell It Like It Is.
0: Dat zou kunnen, ja.
1: Ja. En ik had eigenlijk de cd van Don Johnson gekocht. Hij heeft daar ook een hit mee gehad. En ik vond dat een heel, heel mooi nummer. En daar hebben we dan een Nederlandse tekst laten opzetten. En heb ik dat ingezongen, omdat ik het nummer op zich heel mooi vond. En Zet het licht op groen was misschien niet de juist gekozen titel, maar toch dachten we, ja, zet het licht op groen. Soms hoor je het veel, oké, we gaan ervoor, zet het licht op groen. Dus ja. Dat moet ik toch zeggen, hij heeft toch veel gedraaid geweest op de radio. En dat was eigenlijk de lievelingsplaat eigenlijk van Michel Follet in die tijd.
0: Is dat zo?
1: Hij hield niet van covers,
0: Normaal
1: gezien. Hij hield daar niet zo van. Maar toen zei hij toch, ja, deze cover, die smaak ik nu echt heel graag.
0: Ja.
1: En dat is dan goed gedraaid geweest. Ook supertip geweest op VTM, geloof ik. En dan Walters verjaardagshow. Ja, waar dat je nog met Donald de Rietmaker en zo.
0: Tartuffo. Iets in die zin.
1: Ja. Dus, en
0: er was nogal wat in die tijd voor Vlaamse artiesten. Als je een nieuwe single uit had. En je had een beetje geluk. Dan kon je nogal in wat programma's terecht, hè?
1: Ja, maar je moest geluk hebben daarvoor ook. Dus, want er waren er dan ook, het aanbod was groter en dan moest je er net in passen.
0: En had jij ook een promotor toen in die tijd, een managementbureau?
1: Ja, HKM, dus dat was Roland Keijaert, dus die samen met Ingeborg is. Dat was mijn manager eigenlijk, een promotor.
0: Ja,
1: dus,
0: ja.
1: En natuurlijk omdat HKM dan ook Clouseau in de groep had, Stef Bos en zo. Dus dan
0: had je meer kansen
1: om in zo'n programma's binnen te geraken.
0: Ja. Zo is dat, hè.

0: heel erg vrolijk en zomers liedje uit 71 van Jimmy Frey en in Chevalou. En daarmee is al bijna weer een eind gekomen, beste mensen. Ja, ik weet het, ik hoor het. Bepaalde zijn aan het zuchten, is het alweer voorbij. Ja, helaas, voor vandaag toch. Volgende week nieuwe aflevering van Op Zo'n Zondags, met uiteraard nog meer muziek van toen uit Vlaanderen en Nederland. En we gaan eruit met Eddie Walli, die vandaag als officiële afscheidsnemer mag fungeren. Eddie, ga je gang. Trouwens, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
1: Dames en heren, juffrouwen. Ik weet geen woorden genoeg om allemaal de mensen zo te bedanken die naar hier gekomen zijn voor mijn programma. Ik weet geen woorden genoeg om de mensen allemaal te bedanken van de klanken, de licht, noem maar op, allemaal die meegewerkt hebben aan mijn programma. Allemaal hartelijk bedankt. En ik zeg u geen vaarwel, maar tot de volgende keer. Dag!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoetkomen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel en Standaard en Cercle Brugge kwamen iets verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Zon, zondag en even over 10. Dat betekent tijd voor een zomerse aflevering van de VWRO Staarparade met Didier van Sever. Non-stop tussen nu en 1 uur die gezellige Duitse en Nederlandstalige slagers van vroeger en nu. En ook een woordje van dank aan mijn collega Rudy Meinsen voor de afgelopen 2 uur. Daar zaten weer hele mooie pareltjes tussen. En over pareltjes gesproken, ja, met het nieuws van het overlijden van de zangeres van de formatie Earth and Fire de voorbije week, dacht ik, ik moet toch even kijken of dat nummer Weekend ook niet in het Duits uitgekomen is. En jawel, Connie Morin die bracht het uit onder de titel Kein Mädchen für das Wochenende. En daarmee zijn we meteen klaar om te vertrekken hier voor deze Staarparade in een non-stop versie. Veel luisterplezier, viel Spaß!

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentino.
2: Nee, ik mag niet van je houden.
1: Honey D. Axel Lane. En uit Nederland, José Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan, mits reservering op 0468-440276 of info@events.be. Events met dubbel zit. Inschrijven voor deze VBRO Matinee Show 0471-82-5262 of info@vbro.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Ook vandaag doet weer mee in de rij van hele warme dagen van de zomer van 26. Maximum temperatuur kan landinwaarts richting de 30 graden gaan. Nog maar eens. Ik ben al lang de tel kwijt hoeveel tropische dagen er al geweest zijn. Terwijl ook aan de kust die temperatuur gemakkelijk naar 7, 28 graden kan oplopen. Dat het zonnig is, dat zal niemand meer verwonderen. Dat in de loop van de dag misschien een beetje bewolking opkomt, ja, dat kan. Maar veel zal dat alleszins allemaal niet voorstellen. Daarbij een zwakke tot matige wind uit de noordoostelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
1: Dit is de nieuwe single van Feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of organisatie.

instructatier. Feestzangerrené boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het... Met de hoek van de partij...

eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoetkomen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel en Standaar en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.

Ja, weltklasse, dat kunnen we Olaf de Flipper wel toewijzen intussen. Maar kijk, voor wie er nu pas bij komt, dit is de Staarparade op zondag tussen 10 en 1 hier bij VBRO. In een non-stop editie, ja, eventjes zomervakantie nemen en er ook van genieten. Hopelijk genieten jullie van de muziek, want zijn jullie klaar voor onze terugblik? We gaan terug naar de jaren 70 en we doen dat onder meer met Heintje, Du bist die allerbeste, of Karel Gott, Einmal um die ganze Welt. En we beginnen met Salem Segers. Oh, wat een dag!

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor Mr. Congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Ook vandaag doet weer mee in de rij van hele warme dagen van de zomer van 26. Maximum temperatuur kan landinwaarts richting de 30 graden gaan. Nog maar eens. Ik ben al lang de tel kwijt hoeveel tropische dagen er al geweest zijn. Terwijl ook aan de kust die temperatuur gemakkelijk naar 7, 28 graden kan oplopen. Dat het zonnig is, dat zal niemand meer verwonderen. Dat in de loop van de dag misschien een beetje bewolking opkomt, ja, dat kan. Maar veel zal dat alleszins allemaal niet voorstellen. Daarbij een zwakke tot matige wind uit de noordoostelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
6: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruy.be.
8: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten starten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf, Greenland Energy, wil miljoenen investeren in boringen in Jameson Land. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. 'S Avonds, rond 7:55, verdwijnt in België zo'n 80% van de zon achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het... Met de hoek van de partij, Mike

En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdag namiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdag namiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Op den duur is het moeilijk om er nog eigenlijk nieuwe beschrijvingen over te vinden. Want ja, het blijft maar zomeren en uiteindelijk is het ook telkens hetzelfde stramien. Heel veel zon, hoge temperaturen, extreem hoog zelfs weer, met maxima van 30 graden en meer landinwaarts. En ook vanavond, vannacht, een langzame afkoeling naar minima die tegen de ochtend nog ergens rond een hoge waarde van een graad of 14 blijven zitten. Kortom, de zomer is niet uit zijn lood te slaan, is ook niet van plan om gas terug te nemen. Integendeel, de komende dagen lijkt het alleen nog maar warmer te worden, met naar het midden van de week toe mogelijk zelfs weer maxima van rond de 35 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
1: Van Frik.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel

Zo meteen eruit met Anna-Karina Wojcik en dieses Gefühl. En laat ik straks het roer weer in handen van collega Eddy Govert. Want die komt eraan met zijn accordeondeuntjes tussen 1 en 2. En daarna een 2 uur durende special Hout van Eigen Bodem. Dus je zondag die zit hopelijk wel muzikaal goed hier bij VBRO. Wat mij betreft graag tot volgende week. Bis nächste Woche. Tschüss.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten starten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf Greenland Energy wil miljoenen investeren in boringen in Jamesonland. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. 'S Avonds, rond 7:55, verdwijnt in België zo'n 80% van de zon achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

Een goeiemiddag, 9 augustus, dat lees ik op de kalender. En inderdaad, we zijn ook alweer een stukje verzeild geraakt in die maand augustus. Eddy Govert is mijn naam en ik heet je van harte welkom bij VBRO. En je weet het, tussen 1 en 4 hebben we lekkere programma's. We starten altijd met een uurtje accordeon. En je hoorde al Ed Zola met zijn Amsterdamse grachten. Bedankt ook DJ Van Sever voor de afgelopen Starparade non-stop versie. Maar je weet het, vanaf september komt u weer live terug op de zender. En we gaan ermee door. Eddy Horeman die ligt te wachten om gedraaid te worden. En ook Sander Oetpikkel, een beetje rare naam, maar mooi liedje. Bum is het gaan. We zijn vertrokken.

Ook vandaag is ze er weer bij. Albert Hennebel, Mr. McDonald. Een liedje wat hij zelf geschreven heeft. En we gaan door met de maestro Roger Daniels. Holy Day.

Lekkere muziek is dat, hè? Tico Tico van de kermisgasten. En tot aan het nieuws en de berichten gaan we door met accordeon. Je hoort ook nog Eduardo met een beetje liefde en het duo Nationaal. En die komen uit Nederland. Bella Maria.

0: in spulpapier.
1: Feestzangerrené boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Op den duur is het moeilijk om er nog eigenlijk nieuwe beschrijvingen over te vinden. Want ja, het blijft maar zomeren en uiteindelijk is het ook telkens hetzelfde stramien. Heel veel zon, hoge temperaturen, extreem hoog zelfs weer met maxima van 30 graden en meer landinwaarts. En ook vanavond, vannacht een langzame afkoeling naar minima die tegen de ochtend nog ergens rond een hoge waarde van een graad of 14 blijven zitten. Kortom, de zomer is niet uit zijn lood te slaan, is ook niet van plan om gas terug te nemen. Integendeel, de komende dagen lijkt het alleen nog maar warmer te worden, met naar het midden van de week toe mogelijk zelfs weer maxima van rond de 35 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
6: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.

We zijn het tweede gedeelte van Voor een accordeondeuntje goed gestart met de Sunsets, ook met Frisante en Georges Delerue met zijn tendre poulet. Een leuk kippetje was dat, hè? We gaan door met Le Grand Julot en ook met Johan Veugelers, Wooden Heart, en dat moet je nog kennen van Elvis Presley.

Manfred Jongenelis, dat is een heel bekende accordeonist uit Nederland en we hoorden hem met zijn Manfreds Polka, genoemd naar zijn eigen naam. Voilà, we gaan stilaan naar 2 uur toe en dan starten we met ons dubbeluurtje van Goud van Eigen Bodem. En ik nodig je uit om te luisteren, want je hoort liedjes die je anders nooit meer hoort op de radio. We graven ook in een ver en nabij verleden van onze Vlaamse artiesten. Enkel Vlamingen, inderdaad. Maar we hebben nog 3 liedjes op accordeon. Eentje van Tim Hemme, eentje van Cliff en Paulus Schäfer met Dominique Paats. Sous le ciel de Paris. En dat moet bekend in de oren klinken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten starten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf Greenland Energy wil miljoenen investeren in boringen in Jamesonland. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. 'S Avonds, rond 7:55, verdwijnt in België zo'n 80% van de zon achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
3: Goud van eigen bodem.

Ziezo, daar zijn we weer terug. Ons uurtje accordeon, dat ligt alweer achter de rug. Het is alweer verleden tijd, maar we zitten weer klaar voor ons dubbel uurtje goud van eigen bodem. En je kent het principe, oudere liedjes van onze Vlaamse artiesten die je nooit meer hoort anders op de radio, of toch heel zelden. En zo hoorden we al Willy Sommers met Wendy van Wanten. Kijk eens diep in mijn ogen. Allee. Eddy Govert is mijn naam, VBRO, daar luister je naar natuurlijk. En wat krijg je allemaal op een rijtje? Wel, Clouseau, met Alleen met jou. Ook Wiltura, ik heb zoveel te danken aan mijn moeder. Dat is een minder bekend liedje van hem, hè. Maar een stokoud liedje komt er van La Estrella uit 1953. O, lieve vrouwentoren, geniet ervan.

Een leuk liedje was dat van Bart van den Bossen, die er jammer genoeg ook niet meer is, hè. Oh, Jolie. En dat kwam uit 96. We gaan door tot aan het nieuws en de berichten met Jerry Dewood, Suspicious Minds. En dat was een liedje wat ook gezongen werd destijds door Elvis Presley. Maar starten doen we met een duetje tussen Sascha Rosen en Davy Gillis. Van hier naar oneindig.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Aye, pa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Op den duur is het moeilijk om er nog eigenlijk nieuwe beschrijvingen over te vinden. Want ja, het blijft maar zomeren en uiteindelijk is het ook telkens hetzelfde stramien. Heel veel zon, hoge temperaturen, extreem hoog zelfs weer met maxima van 30 graden en meer landinwaarts. En ook vanavond, vannacht, een langzame afkoeling naar minima die tegen de ochtend nog ergens rond een hoge waarde van een graad of 14 blijven zitten. Kortom, de zomer is niet uit zijn lood te slaan, is ook niet van plan om gas terug te nemen. Integendeel, de komende dagen lijkt het alleen nog maar warmer te worden, met naar het midden van de week toe mogelijk zelfs weer maxima van rond de 35 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
8: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
9: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank van

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel zet.

0: www.colruyt.be.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Dit is VBR.

En de tijd staat niet stil natuurlijk. Hè. We zitten ook alweer in het tweede gedeelte van ons eerste uurtje van Goud van Eigen Bodem. En we hoorden Connie Neefs met Gekrulde Zinnen en ook Bobby Prins, een heel herkenbare stem, hè, met O Luna Rossa, wat ooit ook nog gezongen werd door John Horton. We gaan door met The Strangers, Antwerpen, natuurlijk op zijn Antwerps. Hè. En ook Yves Segers, en die zit helemaal in de zomer. Dat is net op tijd, hè? Een hele zomer lang. Daar komt-ie.

En ook hij mocht er vandaag eens bij zijn. Norbert, de stichter van de VBRO trouwens, met een liedje uit 1969. Met het hoofd, met het hart. We gaan zo stilaan naar het einde van ons eerste uurtje, maar blijf maar luisteren, want na 3 uur, dan hoor je het tweede gedeelte natuurlijk, hè. En ondertussen wat krijg je? Paul Pans met de liedjes van Verminne, ook Bert Blanca, in het Engels natuurlijk Rockin' Party. En Laurie met een liedje van Marva, een eiland in groen en blauw. Geniet ervan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten starten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf, Greenland Energy, wil miljoenen investeren in boringen in Jameson Land. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. 'S Avonds, rond 7:55, verdwijnt in België zo'n 80% van de zon achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler. Nieuw van Frik.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: freekvanrooij.com.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: Goud van eigen bodem.

En voilà, daar zijn we weer terug voor het tweede uurtje van Goud van Eigen Bodem, hier bij de VBRO. Eddy Govert is mijn naam, ik zal je nog begeleiden tussen de liedjes door, tot 4 uur. Zing, lach en leef van Paul Bruna, dat was de opener van ons tweede gedeelte. En we gaan door met Liliane Saint-Pierre. Mijn grote liefde is muziek, en dat dacht ik wel, hè. Ook Eddy Wally horen we met Marinella. En Bobbini, dat is al een oude kraker, hè. April in Portugal. Allee, we zijn wel zomer, maar het mag er eens door, hè.

Een uitbundige Paul Severs, kom dan bij mij. Ja, ja, het zal nu niet meer lukken natuurlijk, maar het is toch een mooie opname, hè. We gaan weer naar het nieuws en de berichten toe, maar nog 3 liedjes op het appel. We horen Pret, en dat is Patrick Retour en Tickets, de afkorting ervan, hè. Pret, veel te weinig. We horen ook Chris D. Morton in het Engels, Stand By Me, dat is een oude klassieker. En ook het meisjesduo Shanna, Ladies Night, dat zou ik geloven.

0: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel. Aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhoff, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze matinee show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Op den duur is het moeilijk om er nog eigenlijk nieuwe beschrijvingen over te vinden. Want ja, het blijft maar zomeren en uiteindelijk is het ook telkens hetzelfde stramien. Heel veel zon, hoge temperaturen, extreem hoog zelfs weer met maxima van 30 graden en meer landinwaarts. En ook vanavond, vannacht een langzame afkoeling naar minima die tegen de ochtend nog ergens rond een hoge waarde van een graad of 14 blijven zitten. Kortom, de zomer is niet uit zijn lood te slaan, is ook niet van plan om gas terug te nemen. Integendeel, de komende dagen lijkt het alleen nog maar warmer te worden, met naar het midden van de week toe mogelijk zelfs weer maxima van rond de 35 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het... Met de hoek van de partij, Michael Heaven.

We hebben onze laatste spurt naar 4 uur toe ingezet. En we hoorden al Gunter Levy met Desiree, een liedje uit 1993. En tussendoor draaiden we ook nog eens onze trotsplaat voor deze week. En dat is Monniksmid met Niet naar huis. Maar we keren vliegensvlug terug naar Goud van eigen bodem. Met Dana Winner, Waar is het gevoel? Een zeer mooi liedje trouwens. En ook John Terra is van de partij met Diana.

Het is misschien een minder bekend liedje van Jimmy Frey, maar het kwam dan ook al uit 1969. En ziezo vrienden, we zitten bijna op het einde van Goud van Eigen Bodem van vandaag, 9 augustus. Je hebt nog twee opnames te goed. Eentje van Claudia Kaluwe, Out of the Blue, en ook Bart Kuil met dat zeer mooie symfonie. Maar wij moeten eruit. Ik wens je nog een fijn weekend. Morgen zijn we er weer bij. Tussen 10 en 12 voor onze koffietijd natuurlijk. Hè. Ik hoop dat ik jullie ook weer mag verwelkomen morgen. Bedankt om te luisteren en graag tot de volgende keer. Ciao, ciao.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Een jonge wielrenster is gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap voor meisjes onder 17 in Denderleeuw. Het meisje reed tegen een stilstaande volgwagen en kwam zwaar ten val. De wedstrijd werd daarop ruim een half uur stilgelegd. De wielrenster werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. Ze verkeert niet in levensgevaar. De grote bosbrand bij het Italiaanse Gardameer is voorlopig onder controle. De brand verwoestte ruim 50 hectare bos bij Tignale. Zo'n 250 mensen moesten hun huis verlaten, maar kunnen intussen terugkeren. Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Door de sterke wind kan het vuur opnieuw oplaaien. Daarom blijven blusvliegtuigen en helikopters water boven het gebied droppen. Ook de brandweer blijft ter plaatse. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël zich pas terugtrekt als Hamas volledig is ontwapend. Het gaat om het 15-puntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat plan voorziet eerst een staakt het vuren. Daarna zou Hamas zijn wapens neerleggen en zou het Israëlische leger zich terugtrekken uit Gaza. Trump zei vorige maand nog dat zowel Israël als Hamas met het plan hadden ingestemd. AA Gent is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De Buffalo's klopten KV Mechelen met 2-0. Thiago Araújo en Josue Vergara zorgden in de eerste helft voor de Gentse doelpunten. Gent komt daardoor met 3 punten aan de leiding, net als Union en Club Brugge. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijke kans op een bui of zelfs onweer. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland tot 32 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en maximaal tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijven zonnig. Dinsdag wel iets frisser, maar woensdag opnieuw richting 30 graden.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Blijft maar zomeren en uiteindelijk is het ook telkens hetzelfde stramien. Heel veel zon, hoge temperaturen, extreem hoog zelfs weer, met maxima van 30 graden en meer landinwaarts. En ook vanavond, vannacht, een langzame afkoeling naar minima die tegen de ochtend nog ergens rond een hoge waarde van een graad of 14 blijven zitten. Kortom, de zomer is niet uit zijn lood te slaan, is ook niet van plan om gas terug te nemen. Integendeel, we staan opnieuw voor een zeer hete week. Maandag, dinsdag valt het nog mee. Dan neemt de zomer tijdelijk een klein beetje gas terug, met temperaturen die iets lager lijken uit te komen. Maar dat is allemaal relatief, want iets lager, dat betekent nog altijd 5, 26 graden. Misschien dat dat hier en daar niet lukt. En dan gaan we de dagen nadien alleen maar verder omhoog. Want naar het midden van de week toe gaan die temperaturen nog hoger uitkomen. Woensdag, donderdag kan het zelfs richting de 35 graden gaan, alstublieft. Dat zijn weer heel erg warme, extreem warme temperaturen die we gaan noteren. Daarbij uiteraard geen neerslag. Er is in de weerkaarten geen spoor te vinden van een druppel neerslag binnen de betrouwbare termijn. En daarmee gaat de heersende droogte gewoon verder. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
7: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
8: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Dit is

We staan opnieuw voor een zeer hete week. Maandag, dinsdag valt het nog mee. Dan neemt de zomer tijdelijk een klein beetje gas terug. Met temperaturen die iets lager lijken uit te komen. Maar dat is allemaal relatief, want iets lager, dat betekent nog altijd 5, 26 graden. Misschien dat dat hier en daar niet lukt. En dan gaan we de dagen nadien alleen maar verder omhoog. Want naar het midden van de week toe gaan die temperaturen nog hoger uitkomen. Woensdag, donderdag kan het zelfs richting de 35 graden gaan, alstublieft. Dat zijn weer heel erg warme, extreem warme temperaturen die we gaan noteren. Daarbij uiteraard geen neerslag. Er is in de weerkaarten geen spoor te vinden van een druppel neerslag binnen de betrouwbare termijn. En daarmee gaat de heersende droogte gewoon verder. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Een jonge wielrenster is gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap voor meisjes onder 17 in Denderleeuw. Het meisje reed tegen een stilstaande Volkswagen en kwam zwaar ten val. De wedstrijd werd daarop ruim een half uur stilgelegd. De wielrenster werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. Ze verkeert niet in levensgevaar. De grote bosbrand bij het Italiaanse Gardameer is voorlopig onder controle. De brand verwoestte ruim 50 hectare bos bij Tignale. Zo'n 250 mensen moesten hun huis verlaten, maar kunnen intussen terugkeren. Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Door de sterke wind kan het vuur opnieuw oplaaien. Daarom blijven blusvliegtuigen en helikopters water boven het gebied droppen. Ook de brandweer blijft ter plaatse. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël zich pas terugtrekt als Hamas volledig is ontwapend. Het gaat om het 15-puntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat plan voorziet eerst een staakt het vuren. Daarna zou Hamas zijn wapens neerleggen en zou het Israëlische leger zich terugtrekken uit Gaza. Trump zei vorige maand nog dat zowel Israël als Hamas met het plan hadden ingestemd. AA Gent is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De Buffalo's klopten KV Mechelen met 2-0. Thiago Araújo en Josué Vergara zorgden in de eerste helft voor de Gentse doelpunten. Gent komt daardoor met 3 punten aan de leiding, net als Union en Club Brugge. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijke kans op een bui of zelfs onweer. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland tot 32 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en maximaal tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijven zonnig. Dinsdag wel iets frisser, maar woensdag opnieuw richting 30 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: freekvanrooij.com. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Blijft maar zomeren en uiteindelijk is het ook telkens hetzelfde stramien. Heel veel zon, hoge temperaturen, extreem hoog zelfs weer met maxima van 30 graden en meer landinwaarts. En ook vanavond, vannacht een langzame afkoeling naar minima die tegen de ochtend nog ergens rond een hoge waarde van een graad of 14 blijven zitten. Kortom, de zomer is niet uit zijn lood te slaan, is ook niet van plan om gas terug te nemen. Integendeel, we staan opnieuw voor een zeer hete week. Maandag, dinsdag valt het nog mee. Dan neemt de zomer tijdelijk een klein beetje gas terug, met temperaturen die iets lager lijken uit te komen. Maar dat is allemaal relatief, want iets lager, dat betekent nog altijd 5, 26 graden. Misschien dat dat hier en daar niet lukt. En dan gaan we de dagen nadien alleen maar verder omhoog. Want naar het midden van de week toe gaan die temperaturen nog hoger uitkomen. Woensdag, donderdag kan het zelfs richting de 35 graden gaan, alstublieft. Dat zijn weer heel erg warme, extreem warme temperaturen die we gaan noteren. Daarbij uiteraard geen neerslag. Er is in de weerkaarten geen spoor te vinden van een druppel neerslag binnen de betrouwbare termijn. En daarmee gaat de heersende droogte gewoon verder. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
0: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Een jonge wielrenster is gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap voor meisjes onder 17 in Denderleeuw. Het meisje reed tegen een stilstaande Volkswagen en kwam zwaar ten val. De wedstrijd werd daarop ruim een half uur stilgelegd. De wielrenster werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. Ze verkeert niet in levensgevaar. De grote bosbrand bij het Italiaanse Gardameer is voorlopig onder controle. De brand verwoestte ruim 50 hectare bos bij Tignale. Zo'n 250 mensen moesten hun huis verlaten, maar kunnen intussen terugkeren. Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Door de sterke wind kan het vuur opnieuw oplaaien. Daarom blijven blusvliegtuigen en helikopters water boven het gebied droppen. Ook de brandweer blijft ter plaatse. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël zich pas terugtrekt als Hamas volledig is ontwapend. Het gaat om het 15-puntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat plan voorziet eerst een staakt het vuren. Daarna zou Hamas zijn wapens neerleggen en zou het Israëlische leger zich terugtrekken uit Gaza. Trump zei vorige maand nog dat zowel Israël als Hamas met het plan hadden ingestemd. AA Gent is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De Buffalo's klopten KV Mechelen met 2-0. Thiago Araújo en Josué Vergara zorgden in de eerste helft voor de Gentse doelpunten. Gent komt daardoor met 3 punten aan de leiding, net als Union en Club Brugge. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijke kans op een bui of zelfs onweer. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland tot 32 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en maximaal tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijven zonnig. Dinsdag wel iets frisser, maar woensdag opnieuw richting 30 graden.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

VBRO's Lief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

0: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot... Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Blijft maar zomeren en uiteindelijk is het ook telkens hetzelfde stramien. Heel veel zon, hoge temperaturen, extreem hoog zelfs weer, met maxima van 30 graden en meer landinwaarts. En ook vanavond, vannacht, een langzame afkoeling naar minima die tegen de ochtend nog ergens rond een hoge waarde van een graad of 14 blijven zitten. Kortom, de zomer is niet uit zijn lood te slaan, is ook niet van plan om gas terug te nemen. Integendeel, we staan opnieuw voor een zeer hete week. Maandag, dinsdag valt het nog mee. Dan neemt de zomer tijdelijk een klein beetje gas terug, met temperaturen die iets lager lijken uit te komen. Maar dat is allemaal relatief, want iets lager, dat betekent nog altijd 5, 26 graden. Misschien dat dat hier en daar niet lukt. En dan gaan we de dagen nadien alleen maar verder omhoog. Want naar het midden van de week toe gaan die temperaturen nog hoger uitkomen. Woensdag, donderdag kan het zelfs richting de 35 graden gaan, alstublieft. Dat zijn weer heel erg warme, extreem warme temperaturen die we gaan noteren. Daarbij uiteraard geen neerslag. Er is in de weerkaarten geen spoor te vinden van een druppel neerslag binnen de betrouwbare termijn. En daarmee gaat de heersende droogte gewoon verder. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance met artiesten gekend van de radio. Frank Valentino. Ja.

0: En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel zit. Inschrijven voor deze VBRO matinee show 0471-82-5262. Of info@vbro.be.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over twee rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start ook een andere werf op ter hoogte van Reumst. Ook die zal twee weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. Het parquet in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur, omdat sommige onderdelen mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. In 2025 heeft 16,5% van alle meerderjarigen in de Europese Unie dagelijks tabak gebruikt. Volgens de Europese statistieken betekent dat een kleine daling tegenover de vorige geregistreerde cijfers van 3 jaar geleden. In Bulgarije, Zweden en Kroatië wordt het vaakst gerookt door ongeveer 1/4 van de inwoners. België is bij de beteren van de Europese klas met 13,6%. Spanjaarden roken of vapen het minst. En volgens een uitgelekt politierapport was Lionel Messi tijdens het afgelopen WK voetbal het doelwit van meerdere bedreigingen, waaronder een zelfmoordaanslag. De bedreigingen liepen binnen voor de wedstrijden van Argentinië tegen Egypte en Jordanië. Een van de grootste mediabedrijven van Spanje kon de documenten inkijken. De politie kon de afzenders telkens opsporen en neutraliseren. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig, met later op de dag wat stapelwolken. Een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het met de hoek van de partij, Michael Heaven.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Ook vandaag doet weer mee in de rij van hele warme dagen van de zomer van 26. Maximum temperatuur kan landinwaarts richting de 30 graden gaan. Nog maar eens. Ik ben al lang de tel kwijt hoeveel tropische dagen er al geweest zijn. Terwijl ook aan de kust die temperatuur...

0: temperatuur gemakkelijk naar 7, 28 graden kan oplopen. Dat het zonnig is, dat zal niemand meer verwonderen. Dat in de loop van de dag misschien een beetje bewolking opkomt, ja, dat kan. Maar veel zal dat alleszins allemaal niet voorstellen. Daarbij een zwakke tot matige wind uit de noordoostelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentin.

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel Z. Inschrijven voor deze VBRO matinee show 0471-82-5262. Of info@vbro.be.

0: zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoen gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
2: VBRO. Ik luister Nederlands.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

Hilton Borselaar. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Die altijd maar vooruit wil. Verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de hospitaal. Een halve ster en krakend bed. En de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorg. In een droom die nog bestaat. In een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal. En hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde. Want hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis. Hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later. Want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona. 10:00 in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt. Ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen.

Die chaos van jou is lastig. Voor de controle freak heb ik. Het is elke dag weer losloten. Nee, niet alles, maar toch wel weer een stek. Ik wil niet verzanden in onverschilligheid. Ik wil niet dat niks met mij raakt. Doen alsof dat me al niet kan schelen. Want zo wordt de depressie ver-

Ik zit zo gewend aan mijn koppigheid. Ik houd er nog van mijn overbluffen. Die vrevel is deel van mijn identiteit. Ik hoop dat je me gaat bluffen dan beteren. Want ooit word ik het af en moe. En leer ik de chaos daarom wel verder. Die van mij en die van jou.

0: veel van.
1: VBRO, heerlijk Nederlands.
2: Een aardige jongen, de jongen van de groep.

hebben gebracht. Maar ja, er is overal wat. En je had er achteraf misschien de hersens niet voor gehad. Fadada, fa, fa, fadabadi, fa, fa, fa. Fadada, fadada, fadada, fa. Merkwaardig verschijnsel, die jongen van de groep.

heb ik het gevoel je kwijt te zijn. Weet ik niet meer hoe het verder moet. Zonder jou is de liefde klein. Hoop ik stiekem, laat me vandaag weer dichterbij. Kijk naar mij.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

Na Club Brugge, Union en AA Gent hebben ook Anderlecht en Antwerpen hun eerste seizoensmatch gewonnen. Allebei met 2-1 en allebei duur bevochten. Beiden moesten een achterstand ombuigen. Anderlecht tegen La Louvière en Antwerp tegen SK Beveren. Ook Zulte Waregem en Charleroi wonnen hun eerste match, beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding in de stand. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over de Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Nivia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Nivia Doma eindigt tweede, de Italiaanse Longo Borghini mocht als derde mee op het podium. In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over 2 rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start gelijktijdig ook een andere werf op ter hoogte van Reumst. Ook die zal 2 weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. En het parquet in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur omdat sommige onderdelen kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig met later op de dag wel wat stapelwolken en ook een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.

water om te drinken. Brood op de plank, een huis met een tuin. De kat heeft zich verstopt. Kleine planeet, misverstand. Wie zal

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Het was er heel gezellig, maar ze verveelde zich toch wat. Op zekere dag nam ze een vriendje mee. Het was er nog gezelliger,

huisje, tuintje, gras. Oh, het zou verduiveld heerlijk zijn als dat er ooit eens was. Het is er ook gezelliger met twee. Want kijk, soms neem je toch eens iemand mee. Maar goed,

Geen Rena. Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden

Lena, ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

Wij die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

wel de harde, maar ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

volera. Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen, terwijl jij ligt te slapen. Ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena, bij jou.

Laten staan en kwam wat dichter bij de maan op mijn mansarde. Het is op het zijvende verdiept, schijnt hij een bruidel er nog sleep op mijn mansarde. Het is er bouwvallig en vergaan, je zit er paddenstoel.

Ik heb geen radio of tv, kles geen gazet of illustrij op mijn mansarde. Ik veeg die formosen aan de kant, want ik vind

studentendebat. Je wat graag in zijn branding had gehad. En alle liberalen hun blikken laten dwalen. Omdat je plots de kamer binnentrad. Nu elke kinesist uit Koningsoord zich met

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Na Club Brugge, Union en AA Gent hebben ook Anderlecht en Antwerp hun eerste seizoensmatch gewonnen. Allebei met 2-1 en allebei duur bevochten. Beiden moesten een achterstand ombuigen. Anderlecht tegen La Louvière en Antwerp tegen SK Beveren. Ook Zulte Waregem en Charleroi wonnen hun eerste match, beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding in de stand. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over de Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Nivia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Nivia Doma eindigt tweede, de Italiaanse Longo Borghini mocht als derde mee op het podium. In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over 2 rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start gelijktijdig ook een andere werf op ter hoogte van Reumst. Ook die zal 2 weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. En het parquet in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur omdat sommige onderdelen kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig met later op de dag wel wat stapelwolken. En ook een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

s'avonds. Heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En hij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder, dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre,

De directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met die spreek. Zegt de Jean-Pierre, en toch hij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt. Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij.

0: En iedere dag zegt de wartje een beetje trager. Boem, boem, boem. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog geen keer. Boem.
1: De snelle 10. Vlaanderens rapste en knapste top.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Na Club Brugge, Union en AA Gent hebben ook Anderlecht en Antwerp hun eerste seizoensmatch gewonnen. Allebei met 2-1 en allebei duur bevochten. Beiden moesten een achterstand ombuigen. Anderlecht tegen La Louvière en Antwerp tegen SK Beveren. Ook Zulte Waregem en Charleroi wonnen hun eerste match beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen delen de leiding in de stand. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over de Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Nivia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Nivia Doma eindigt tweede, de Italiaanse Longo Borghini mocht als derde mee op het podium. In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over 2 rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start gelijktijdig ook een andere werf op ter hoogte van Reumst. Ook die zal 2 weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. En het parquet in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur omdat sommige onderdelen kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig met later op de dag wel wat stapelwolken en ook een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.